0: see that went wrong.
1: That's a
2: Het is inderdaad een van de mooiste zangeressen.
3: De Friends is like the three so well.
4: We are. 30.
5: Once with Elvis, I think.